het is leuk, nee, knapief. Plotse die de bulle stief. Maar de tandarts, Piedi Boren, kist van de zenuwen wil smoren. Rins bij haas op

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snein om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

En dit is wie een bouwvakker, het weer een echte nien. Zoals hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren trocht de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er ook niet bij wezen, vandaag.

voor stalwitten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio
1: Spannenburg. Ik zit als moor als een hap achter.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Dat was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gebogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Het dochter mij zag goed, het rollende wetter. Het dochter mij zag goed, de loften zag kleer. Een wolk.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

te vechten om te ontsnappen. Nu treur ik, maar zij weet dat dat niet lukt. Want haar huid, die is te dik. Zij sluit erop in herself. Zij zit muurvast in herself. Haar lief, dat is herself. En zelf is zij cipier. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan ken je meeste tranen zien. De stilte van al jaren woekert nou als een orkaan. En met al eerst de zon scheen, daar is het een donkere maan. Zij zit op school in herself. Zij is verdwaald in herself.

vrienden zit hij als een hoge muur. Probeert ze bij de muur te komen, dan is zij bang voor het vuur. Zij zit in het moeras, tot de nek in het moeras. En wie pakt haar hand vast, anders komt zij er niet uit. Want als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan die meisje tranen zien. Want als het regent, dan gaat zij de stad in.

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: De Mon van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

dit is mijn voicemail. Ik ben even de waan met hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een beruchtje even te litten naar de toon.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij zuipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en onze elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schuifjes verkocht. Zie, ik ben een tuikeneen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan

weet je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te hemelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh, ik ben

een volklied voor zo'n Friese troedeboe. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen koepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis.

Als treurende man, een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, welkom op deze laatste dag van de Bloeimannen bij Radio Spanburg op 31 mei. Met 2 uurtjes oor, met de technicus Anne de Jong. Welkom.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Zonder die is dit net mogelijk.
3: Nou.
2: Nee,
3: ja.
2: Nee. En Aaltje, dat ben ik. Nou, en ik zou zeggen, joh, toch even een klassikaaltje. Ja, ik ben ex-juf, ik vond het wel leuk betacht met het maar klassiek te maken. Hè? Net dat we klassikaal in les zitten. Nee, helemaal net. We doen mooie muziek op totaal verschillende nieuwsgierige manieren, maar een klassiek sausje erdoor. Van de Beatles, Onbach en volle meer. Dus we wensen je een heel soort luisterplezier. En we beginnen met een verske dat je het Fading Like a Flower, want het is ons bloeimannen. De bermen en de landen staan vol met gele bloem, met boeterbloem, met zuring, met fluitenkruid begint alweer. Dus ik dacht, daar beginnen we eerst even mee.

0: Ja? Nou, dat wie het eerste nummer. En we gaan gauw verder, want er is zo'n soort versjes heb ik uitzacht. En Anne zit er ik helemaal klaar voor, die zie ik het aansnemen. Een bijpassend achtergrondmuziekje. Nou, dat valt nog net mooi, no? Wat nee,
1: De keuze is reuze.
0: Nou, was jij dat wel. We beginnen nou mooi een klassiek nummer oorspronkelijk. De vijfde van Beethoven. En dan is het de wereldberoemde disco-instrumentale versie, 1976, een 50 Beethoven van Walter Murphy. Maar het is wel leuk, want de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven, dat wordt eigenlijk neemt heel vaak de noodlot-symfonie. Want dat eerste nummer, hè, maar die strakke noten, dan klapt het noodlot aan de deur, zei Beethoven. Nou, dus dat moet je maar eens beluisteren, hè? En daarna komt Make Me a Channel of Your Peace. En dat is een bekend bewerking van het gebed van Sint Franciscus. Over alsjeblieft een gito vrede, wat we heel erg nodig hebben op deze wereld. Maar we beginnen met A Fifth of Beethoven.

0: Nou, als we daar een bijdrage aan dwanken, en doen we dat graag, al is het zo ik iets eenvoudig als zo'n mooi vestje draaien. Wij hier net, ze krijgen nou de vogeltjes aan en ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dan moest ik graag vogeltjes herrijden.
0: Ja, en dan wij hebben dus een app erop nou.
1: Ja, Birds en BirdNet.
0: Ja, en ze hebben ik laatst ontdekt dat ik een zwartkopje in de tuin heb. Dat heb ik nooit weten. Ik dacht altijd dat het een roodbosje was of een winterkoninkje, maar dat was een zwartkopje, maar het is jongen mooi, hè?
1: Ja, en pimpelmezen. En ik maak wel graag eens even op vakantie. Dan dat ze vorige keer op een Veluwe. Nou, dan is het bosje in en dan juist wat oren geluiden. En als die weer juist, dan even die appen. En dan zag ik dan weer verschillende soorten vogeltjes. Kosten we gewaar van wat daar dan in het bos is.
0: Wist er nog iets van, hoor?
1: Nou, ik weet de naam zo niet meer. Dan moet je appen je niet, want ja. Hij slacht het wel op.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat voor vogel zat dat binnen?
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel interessant, ja. En vooral in de maaitje, dan komen die geluiden weer. Alhoewel, in de winter, dan juist toch ik wel nog wel vogels.
0: Jawel.
1: Ja, net dat zal er in de wintersleep zitten, of in het zuiden.
0: Nee, nou het is op het hele een kakofonie van geluiden, want soms wil ik het raamwagen met die op nachts en dan... een skofkelin koest maar meestal, wie weet ik wel, koest het bos in om vogeltjes te lusten. En dan is om 4 woorden.
1: Oh ja, ja. In Wikkel wie dat nou?
0: Ja.
1: Van start bij de kerken.
0: Ja.
1: En dan kerst een soort, hoe nemen ze dat ook weer? Ochtendwandeling.
0: Ja.
1: En dan nooit dit een bakje dan.
0: Nou, maar ja.
1: Wist hoe mooi wees?
0: Net wie me dit. Maar ik ben wel eens mooi geweest. En dat wie toen in, volgens mij, in het Riesterbos. Nou, weer prachtig. Maar ik snap nou waarom dat ze om die tijd gingen. Want ik had de les echt weer 20 of jaren. Toen begon de jonglister al. Zo, ja. dat is natuurlijk te betekend om even mijn mensen dan al het bos in.
1: Ja,
0: dus,
1: ja dan doet het even wat later in de tijd. Voor,
0: nou fijn. Maar en de heunen, hè? De heunen bij u is altijd mooi op tijd. Ja,
1: die hebben hem daar op de buurt?
0: We hebben alle heunen op de buurt.
1: Oh.
0: Ja, alleen de ene jaren we wel heel goed en de andere zit aan de andere kant, hè? Net aan de sliepkant, steeds maar.
1: Oh, zo.
0: Dus die jaren kan, maar dat hindert niks. Ik vind het prima.
1: We hebben buurt, ik was een haan en hand, maar die jaren nooit meer. Misschien is die wel in de sap raken.
0: Oh, dat zoek ik. Een haan in de sap is net tofluis, hè?
1: Ja, is dat zo?
0: Of net? Of meer? Oh, ik net. Nou,
1: we hebben even terug te blenden.
0: Wij wennen op een romtje, dus dat is helemaal mooi. Nou, maar ik dacht in die sfeer van de vogeltjes. Gaan we even luisteren naar Blackbird. En dat is een iconisch nummer van de Beatles. Uitbracht al in 1968. Toen ik nog maar 6. Ik weet er niks meer van. En het was wel leuk, want het originele nummer... daar kwam een echte merel in voor. Die
1: van
0: opnam.
1: De Beatles?
0: Ja, en dat letten we letterlijk dat even jaren in 2e oork of zo. Dit is het Royal Philharmonic Orchestra, die dat het... maak het op hun manier, hè, dit vestje. Maar daar doen ze het maar fluiten. Hè? Nee, dus er heeft net een echt mereltje bij opnaam. Maar dat is toch wel leuk. Dus die geven we direct lusten. En daarna komt R. van Bach. Trouw Wendy Cockeltoorn. En die zongt altijd bij haar man zijn orkest, Guido's orkest. En R, ik dacht altijd, R is de lucht.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ik. Maar dat is ik de Franse en Engelse term voor een aria. Dus dat is een lyrisch, zangrijk en rustgevend wijsje te midden van een hele drokke orkestsuite. Dus er is hier nog rust even. Dus dat betekent. Maar we beginnen even met Blackbird door een orkest.

0: Zo, dat we er.
1: Even een applausje.
0: Ja, mooi dan. Ja, het kwam daar bekend voor, hè?
1: Ja, ja, de exception van ja. R, die had ik dat nummer R uitbracht.
0: Ja. Als een groep hebben, ja, maar als dat opziek is, dan is er een heel soort klassieke muziek die verwerkt wordt in moderne, in popmuziek en alles. Dan kan je gast wel een programma hoor, maatje.
1: Jawel.
0: Ja. Nou ben ik tiesje te jong naar de Odulfuskerke wist in Bakhuizen, maar Nelly.
1: Wat wie deed?
0: Nou ja, het Leemste Mannenkoor. Dan hebben ze de laatste repetitie en een concert. En het wie nou in Bakhuizen.
1: Aha.
0: Erg mooi. En dat vind ik heel erg leuk, want op laatst mochten wij meisjongen met laatste fleske. Nou, Nelly en ik naar voren draven vanzelf, want wij willen mooi doen. Nou, en wie de man en vrouw wie het even mooi wonen en hebben het laatste fleske meisjongt. Oh jongen, als de midden niet is, wat een batterij van man stemmen om die ene.
1: Wie dat trouwens wat publiek?
0: Ja, een soort.
1: Oh.
0: Ja, die net proffel, maar het wie vol.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Helemaal super.
1: Dus dat we worstlagen. Wie het warm? Want toen weet ik, warm die thesis.
0: Ja, wie warm, maar in de grote kerk voelde het wel. Ja. Stingende man wel in een lage zin, in een lege zin. Die schiende ik op het altaar daarachter. Op
1: die rutsje zin, ja.
0: Op die mooie beelden, hoe heet het, die schilderijen. En de man die we kregen, gewoon een oranje gloedje. Oh ja, en ze die vertellen, in de nou, we weer net pauze, maar toen werden een paar mensen die tafel hier erbij weer en kregen even een oorkonde of zo. Ja. Een paar die nam afscheid.
1: Even huldigen.
0: Ja, en toen we vregen aan het publiek, ja, had de man een jaskus wel uit waar mochten. Nou, dat was fluit in Sjerk en die, maar dat mocht.
1: Oké. Okay.
0: Het was dus wel warm.
1: Ja.
0: Dus die het laatste stukje mochten ze lekker in de bloeske sjongen.
1: Ja, want woontje werd later werd minder warm.
0: Ja. Gelukkig wel, hè? Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk de mooiste temperatuur, vind ik tenminste.
0: Ja, zei dat. Huh? Nou, en hoe kom ik er nou op? Nou, zo, ik heb nou het slavenkoor uitzacht van Nabucco. Nabucco is het naam van een beroemde opera uit 1842 van Giuseppe Verdi. En die titel, dat is de Italiaanse verkorting van Nebuchadnezzar.
1: Ah.
0: Ja, dat was de machtige Babylonische koning, hè?
1: Ja.
0: Die in de 6e eeuw van Christus Jeruzalem veroverde en de Joden in ballingschap voerde. En dit verske gaat over de ballingen, hè, die jongen over hun verlangen naar hun verloren verre vaderland. Dat is een slavenkoor. En dat keer was het een luister. En dat had de man, Tiestjon, ik zongt.
1: Aha.
0: Dus alle keer het refrein even mooi zongt. En daarna heb ik uitzacht Streets of London van Ralph McTell. Die schreef oorspronkelijk in 1969. En het was heel mooi, want hij zag als jonge muzikant zag hij de daklozen in Parijs. En toen kwam hij weer om. En toen had hij het schreef over Londen. De Streets, net of Parijs, maar Streets of London, want het was een Engelsman. En het werd jongte onder andere door Ralph McTell en Annie Lennox en een prachtig koor erbij. Maar we beginnen met het slavenkoor.

0: Nou, er zit een mooi koor bij. En dan zou ik nou even vertellen dat we het crisiskoor, dat we een achtergrondkoor van 88 personen bestonden uit dakloze cliënten en medewerkers van de stichting die het opkwam voor de daklozen. Dus dat hebben ze in 2000 nog een keer opnieuw uitgebracht, dit versje. Maar Ralf zelf erbij. Nou, maar we gingen even kregen ook koor. En toen vroeg ik aan Anne, Anne, heb je al wel bij een koor zitten?
1: Nee, ik heb nooit bij een koor zitten.
0: Nou.
1: Nee, want ze kon niks bij me.
0: Niks, zeker nee. Wat.
1: Nou, ik ken geen noten luiden, ik ken geen wiezen horen.
0: Nou, dan is toch net een goede juf van vroeger.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar ik ben net al bij.
0: Is juf Aaltje net, hoor?
1: Nee, nee. Ja, de juf Aaltje weet toen nog net juf.
0: Nee, die weet toen nog net juf. Nou, nee. Nou, wij gingen toch Veske leren. Want hoe is dat vroeger?
1: Ja, wij moesten altijd een gezang of een psalm Veske moesten we dan uit de Holle leren.
0: Ja.
1: En dan manjes, dan werd het, dan kregen we soms een beurt en dan moesten we het opzetten.
0: En hoe ging dat opzezen dan?
1: Ja, dan moesten we steen gaan naar de bank, volgens mij.
0: Oh.
1: We hoefden net naar voren te komen, maar nee. Gewoon naar de bank en dan opzezen.
0: En welke school is hier dan?
1: Nou, hier de Balster.
0: Oh.
1: Toen heette het nog geen Balster.
0: Oh.
1: Toen werd het gewoon de christelijke basisschalen.
0: Och, heerlijk. Tieden,
1: ja, hè? Ja, dat gebouw wat er nou stond, dat stond er toen ik nog net. Dat,
0: nee.
1: Heel naar nij.
0: Nee.
1: Maken, maar toen weer nou een echte, een robuust oud gebouw weer.
0: Het was mijn eerste stageadres. Als
1: oh ja?
0: Ja, bij meester Harkema.
1: Aha.
0: Ja, die kerst al wel.
1: Die ken ik wel, ja.
0: Ja, klas 4 en 6 of zo, meende ik. En die lange gang en zo, ik weet het, ik heb daar nog stage rond.
1: Oké. Okay.
0: Lesjong, weet ik nou wel.
1: Ik heb eens kofte in het schouwbestuur zitten.
0: Ik nog.
1: Misschien weer dat wel in die periode.
0: Nou, dan is het vast wel. Nee, dat weet ik niet. Nou, ik heb het direct nog hebben wanneer dat weer.
1: Ja.
0: Hè? Maar ja, ze moesten me. Ja, ik ben dus zelf juffers en dan ze mochten me mij opjongen, maar klinkt raar. Maar, mijn mening is, iedereen kan jongen, dus iedereen koort dat jongen. En dat oefende ik een heel soort. En dan zong hier om mijn linkerkant, hier om mijn rugkant en dan jongen. Maar er is heel ongetwijfeld, ik ben is dit nou verwast met dat denken. Dat vonden wij net leuk, maar ik heb wel de indruk dat ze het al. Ja.
1: Okay.
0: En als ze het heel goed doen, nou de meesten doen goed, want we oefenen heel vaak en kregen ze een 10 plus op het rapport.
1: Aha.
0: Dat vond ik heel grappig.
1: Ja, misschien. We hadden toen wel ozen mee omgegaan als in mijn tijd.
0: Ja, ja. Maar saffel hier schelen wij toch net.
1: Even zien.
0: Nee, ze strijf jou hier toch
1: jouw
0: maar.
1: Jouw hier zit er tussen.
0: Ja, maar dat kan ik wat schelen, hè. Want toen, ik ben in de ochtend in 84 of 83 ben ik voor de klas kwam.
1: Ja, sure. Dat scheelt wel.
0: Dat scheelt wel weer, hè?
1: Ten opzichte van, ik weet dat Njontje en Santag weer op een lekkere school.
0: Ja,
1: dat
0: waren.
1: Maakt het wel even verschil.
0: Ze doen het nog net meer, denk ik. Nee.
1: Nee, van mij. Nou, dat weet ik net.
0: Nee, dat denk
1: ik niet. Ik kan geen oordelen hoe Jan.
0: Nee, was het? Nou ja, jongen sowieso door ze te min, vind ik. Dat is mijn mening.
1: Ah, oké. Okay.
0: Meer jongen. Walsing Mathilda, geven we het aan. Waltzing Mathilda is het beroemdste onofficieel volkslied van Australië. En ik dacht altijd, wat is Waltzing Mathilda? Mathilda is een vrouw, maar waltzing is dat je over de wals geest. Dus door reizigers te voort met al die bezittingen. En Mathilda, dat is die rol met tekens en persoonlijke bezittingen die zwerven dan op zijn rug droeg. Dus een waltzing, ja. Hè, dat wiebelt op die recht.

0: Wij als trainer,
1: dat ze staan naar rugzak, maar
0: juist.
1: Maar zo'n sleepmatje daar, hoe doen zien?
0: En dan komt die een zwerkman, dat is zo'n arbeider die dan rondtrekt, die kampeert bij een waterpool en dat is de billenbong, die juist dan ik wel. En dan stelt hij een skiep. En om op te eten, met al wat eten, en dan komen ze erachter. En, maar dat is net zo leuk, want de politie en de eigenaar van het land die arriveren. En dan pleegt de zwerver zelfmoord terug in die billenbong te springen, de waterpool. Dan wordt er net gevangen genomen. En waarom is het zo belangrijk? Veske voor Australië. Dat veske symboliseert die onafhankelijke, een beetje rebelse pioniersgeest van de Australiërs.
1: Aha.
0: De bush-ethos.
1: Ja.
0: En daarom vindt ze.
1: Bist dat trouwens wel eens in Australië geweest?
0: Nee, ik zou er vroeger woeker was heen, maar nou is met de vier vet. Nou?
1: Nee, ik ben er niet nooit geweest. Ja, ik ben wel heel veel vet geweest, maar dan de andere kant uit.
0: Oh, nou, ik heb hem direct wel even nog hebben. En daarna komt het symfonieorkest uit Vienna, maar One Moment in Time, dat is van zangeres Whitney Houston. Maar we beginnen met de Waltzing Matilda.

0: Dat we One Moment in Time, oorspronkelijk van Whitney Houston. En wist wanneer ze dat jongt had? Op een speciale gelegenheid?
1: 84 is dat, hè?
0: Olympische zomerspelen van 1988 in Zuid-Korea.
1: Aha.
0: Had ze dit jongt. Nou, ik hiet ze krijg over Ties, maar ik weer helemaal in de war. Juster sneun via Loot. Dat wie ik maar zo,
1: oh,
0: dat wie juster.
1: Dat wist ik geweest.
0: Ja, nee, dat ben ik net geweest.
1: Oh.
0: Ik zoen die vreemde stoten wees wie er is.
1: Want nee, ik ben er net
0: geweest. Toen jongs net in een koor, dus misschien is er geen te luisteren.
1: Nee.
0: Nee, dat koest natuurlijk net.
1: Nee.
0: Nou.
1: Nee.
0: Nou, prachtig. Nee, ik ben er ook niet geweest. Ik geef wat oors. Nou, ja.
1: Heeft er dan van meisje Jert die er wel weet bent?
0: Nee, die zong mooi. Dat weet ik wel eens hadden.
1: Oh.
0: Mede-vrijwilliger en zo. Ja, die had ik mooi dingen. Nou, ik moet aan hem maar eens een vreemd tafel ding het.
1: Ja.
0: De voorbereiding weer al heel erg leuk. Hier lijst mij verteld. Toen we Ties en hij mannenkoor weer. Nou, we gaan verder. Maar we toch nog iets heel oors aan, hè? Ik ken ik een beetje orgel spelen. Ik doe het nooit meer. Ik ben altijd zo hartstikke zenuwachtig. Dus ik ben besloten dat het wel klaar is.
1: Oh, ja. Dat is het zenuwachtig van?
0: Heel erg van orgel spelen. Oh. Ja, ik ken Sjerk ook, maar... Nee, dirigeren ben ik helemaal eigenlijk net zenuwachtig voor.
1: Oh.
0: Grappig, hè? Ja, maar dan, ja. Dan met de meesten en ik het samen. En de orgel zit je altijd alleen nog achter. Daar ben ik altijd heel zenuwachtig van. En ik heb elk foutje. Nou, een beetje... Je hebt organisten die... Oh, dat wie bij het mannenkorties, John, ik zou zeggen, daar is een organist bij. Die speelt gewoon de feske zonke vers. Dan heeft een feske die met mannenkoor. En dan bepingelt er wat en dat wat. En dan hier is het er al een voorspeltje. En dan gaat het volgende feske. Oh, wat kan die man spelen?
1: Ja.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, sommigen die hebben dat in de vingers.
0: Dat is een
1: hè?
0: Gave, ja. Dat je gewoon dat kennen. Dus ja. Net alleen van noordjes, maar... Nou. Maar we gaan nou verder met orgel in de kerk. Ja, dat we werd wel nou op uitkomen. En misschien kerst hem het gebed van D.C. Lewis. D.C. Lewis. En dat we een pseudoniem van Arnhemse zanger Ruud Eggenhuizen. Die zong dit verske over het waarom het naar Sjerke te geert. Hij geeft naar Sjerke om het orgel, want dat vindt hij zo mooi.
1: Ja, dit nummer komt uit de jaren 60, hè?
0: Ja.
1: 60 vooral mij.
0: Ja, dat ken best. Ja. Nou, en die heb ik uitzocht. En daarna komt natuurlijk even een orgelspel, Intrada, van Jorrit Wout. En Jorrit Wout is nou, die komt uit Den Helder, die is nou 50, een bekende Nederlandse organist, pianist, dirigent en theoloog. En die speelt Intrada daarna. We beginnen met het gebed.

0: Nou, de Jorrit Wout, die kennen we wat van. Dan gaan we nou naar de blaasinstrumenten. En G. Reinders, dat is een bekende Nederlandse zanger, muzikus, kruwer. Die zongt voornamelijk in het Limburgse dialect. En die heeft dit nummer blaasmuziek. Het komt uit 1999, dat is er een beetje bekend worden. Of heel soort. En de blaasmuziek gaat over, ja, jongens, dat kennen we eigenlijk net zonder. En dat is wel zo fijn dat die blazen ze binnen. Nou, we hebben geen van het orgel hierheen. Ja. Heb ik wel nou, ik was een kerkentjes, dan hebben ze net het orgel, maar dan binnen een paar blazers die het begeleiden. Ja. En daarna komt de final countdown door de London Wind Orchestra. Ik maar blazers in de hoofdrol. Nou, en dan is dit het eerste oorke al.
1: We're voorbij.
0: Dus we gaan gauw naar de blaasmuziek.
2: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken van schat. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19 en het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, welkom op Twadde Oerke Oorjoerd op 31 mei. Hoe voest dit nummer aan?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dat is precies. Dan krijg ik net de swing op stoel, hè?
1: Nee, met een beetje over een klappertje rollen, hè?
0: Oh ja, nou. Ja,
1: moet ik een beetje om apparatuur denken.
0: Ja, rustig, rustig. Nou, songs, dan krijg ik net mooi, hè?
1: Nee, maar de week niet. Voel niks te jongen. De week in tekst.
0: The final countdown.
1: Ja, dat is het origineel. Maar ja, dat hebben we er nog net voor.
0: Nee, waar weet je dat ik er van?
1: Europe.
0: Juist.
1: En begin jaren 80 volgens mij. Nou. 1983.
0: Nou, dit weer ik maar blazers in de hoofdrol en een lekkere stoere gitaar eroverheen, elektrische.
1: Ja, dat weer wel, dit weer wel leuk.
0: Dit vind ik wel leuk, zo. Nou, heel mooi. We gaan verder eerst even met twee nummers en dan zal ik eens even aan bevragen hoe zijn carrière eigenlijk begonnen is bij de radio. Want ja, hij zei het wel dat hij net jongen kent, maar hij had wel alles mooi muziek natuurlijk. Ja. Dus dezelfde aasten, toch?
1: Ja. Oké, okay, dan hebben we het aan. Even nog.
0: Even nog, hè?
1: Ja.
0: We gaan even verder met ritme. Ja, we hadden het orgel gehad, we hadden blazers gehad, violen en alles. Maar er zit natuurlijk altijd ritme bij. En ik heb nog twee nummers met lekker wat ritme erin. Dat zit ik in de oren wel, maar... The Rhythm of Life van Kai Coleman. Met Ulmer Spaatsenkoor. Ja, daar zit een heel soort ritme in. En ze zong het als een soort met kanon. Je weet wat een kanon is, Anne?
1: Ja, dan denk ik gewoon om een koekje.
0: Oh, ja, dat is een kano. Dit is een kanon.
1: Nou, oh, kanon.
0: Een kanon.
1: Kanon.
0: Een kanon, maar een C. Nou, dat dochten ze. Dan moest me dat opletten. Dan jongens om de beurt en dan trok er hen. Nou, en daarna doen we de Irish Washerwoman van Jan van der Roos als componist. En die heeft dit stukje gecomponeerd, maar het komt... het is een Engels verske. Het gaat over de Ierse wasvrouw. En het is beroemde traditionele Ierse jeek. Dat is een volksdons waarvan de melodie al 100 jaar oud is. Dus het is een dons. Oh, de Ierse wasvrouw. Ja, die is onder het waskind wat een donsje, denk ik. Ja.
1: Vroeger, onder de douche.
0: Vroeger...
1: Nee. Oh, ja.
0: Och, jongen, maar zo'n ribbelding en bij het wetter en ja... Dat wie het werk in, had ik nou de was door dat hek zin in. Dat stelt me helemaal niks meer voor, hè?
1: Dan zit het in de trommel en dan drukt op een knopje.
0: Ja, dat wie vroeger nog eens...
1: Ja, maar vroeger... een radiomaatje weer vroeger intensiever als nou.
0: Nou, sure, dan geef het naast nog hebben.
1: Ja, nou, oké.
0: Nou, we beginnen met The Rhythm of Life.

0: Zo, dat weer de eerste vaasvrouw, een volksdans. Nou, de volgende rijtje, voordat ik daarop begin, zoek eerst even een Anne, wat denk je, Freekje. Anne.
1: Ja.
0: Die passie is ik muziek, hè? Is ik liefde voor de muziek. Voor en dan zou dus vrolijke muziek, gast van een ritme muziek. Maar hoe is dat eigenlijk als liedjonkie begon? Nou, dat ja, ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Ik radio fascineerde me al toen ik hier was, jou, vier, wie. En dan zit ik altijd van de radio. En meen ik altijd maar dat er een mannetje of een vrouwtje in de radio zit.
0: Nee, ja.
1: Ja. Ja, nou ja. En later bleek dat dus dat net zat te wezen.
0: Oh.
1: Net dat ik daar nou een trauma van overhouden
0: nee,
1: had. Dat het net zo weer.
0: Nee.
1: Nee, dat zag ik dat we verder. En ja, als er liet jonkjes zijn, hier is zien, tolf, dan weer er was een buurfamke, die passen dan bij ze op. En die hier dan Veronica ervoor. Nou, dat weer een jaar 60, weer die heel populair. En nou ja, en ze wisten maar dat ik radio leuk vond. En toen zagen ze dat, zat ze bij van, nou, Veronica, heeft die er maar eens zetten. Dus zeker dat zikje, ja, dat wie, ja, leuk, mooie muziek ervoor. En ze ziet ik daar dan zo snijs verder.
0: Ja.
1: En later kwam Radio Noordzee er nabij. En zei dat ik mijn passie nog meer uitgebreid worden van de zeezenders. Nou, dat vond ik geweldig. Muziek, mooie muziek ervoor.
0: Ja.
1: En zo heb ik in Jontjes Santen mijn eerste transistorradio gekocht.
0: Ja.
1: Ja, maar dat mocht eigenlijk eerst net van mijn huid.
0: Nee, want?
1: Want dat, die herrie aan de kop, dat vond er me niks.
0: Nee.
1: Maar ja, hij kon dat tijd net keren.
0: Nee.
1: Dus van mijn buurgeld heb ik toen een transistorradio gekocht. Bij Haantje, weet ik nog wel.
0: Oh, geweldig.
1: Ja. En dat steeds verder ging in het blijfboek. Ik weet hoe die radio werkte.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik haal hem uit elkaar.
0: Oh!
1: Ja.
0: Doen we het er nou wel weer?
1: Ja, je had het nog heel lang niet in het blijf. Toen wie er was van, hij doen het net goed meer. Maar dan hield er een foefkop uit van. Maak ik even een kutsluiting met een condensator. Ja, en dan speelde er weer een paar oekjes. En dan houden we weer op. En dan doen we er in mijn schroevendraaier. Twee puntjes zitten erom. En dan doen we het wel. Toen had er helemaal niks meer doen. Maar dan weer wel harder werd bij je verder.
0: Geweldig. Dus zo is het begonnen.
1: Ja, zo is het begonnen. En ja, dus probeer ik gewoon wat radio te maken. En zo'n soort, verbruikte ik gewoon babyphone. Dan hier ik, dat weer een soort luidspreker houd ik van de luidspreker van de radio. En ik zet de recorder, papercup en draai plaatjes. En dat weer dan in omtrek, 100 meter, weer dat dan te jaren op radio. Ach, zei dat eigenlijk niet. En ja, in de jaren 80, toen kwam er een echte zender.
0: Ja.
1: Ja, dan kon je voor verder komen. Ja.
0: Ja.
1: En dan kwamen, toen op lijst kwamen ze erdoor, want ja, dat mocht hij. Nou, toen had het een schofje stil eind en toen de radio, toen werd naar Radio Gastland, 24 jaar bestond, toen ben alle piraten hier op omgeving. Hij ze bijna erop, die mochten je dan een jaloerke radio maatje in de studio. Nou, daar werk ik bij en zei dat eigenlijk een beetje kom.
0: Ja.
1: Toen heb ik een programma vervangen. En zo heb ik op lijst mijn eigen programma gekregen.
0: Nou, wat
1: dat
0: een avontuur.
1: Is het verhaal is een beetje van.
0: En het is al lang net ouder om dat avontuur.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, het is echt een passie, hè?
1: Ik vind het leuk om te doen.
0: Ja.
1: Vooral de techniek eromheen vind ik mooi.
0: Oh, boffen wij even.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik ben er net om beginnen. Ik heb niks met techniek. Maar ik wil krekkers daar heel soort mooie muziek. Nou, we doen eerst maar even met Veske of 12 draaien. Ik weet het net. Eerst maar Can't Help Falling in Love with You van de Front Mail Choir. Ja, daar kerst soms niks aan doen, hè? De vast, ja, de was verliefd op een of net, toch?
1: Hoor? Ja, dat kan.
0: Dat kan je net betinken, zo van. Nee. Nee.
1: Ja, sommigen zeggen, liefde op het eerste gezicht. Nou, dat kan.
0: Hier stond dat ik hoor.
1: Bidden ga je net weg.
0: Nee, er is iets wat aantrekkelijk is. Kijk, van tevoren net zag. Ze hadden televisieprogramma's, no? Dan koppelen ze bij elkaar puur op feiten.
1: Ja,
0: of
1: feiten.
0: Slaat nergens op, toch?
1: Interesse.
0: Ja, nou, mijn man en ik hebben totaal verschillende interesse, maar we zijn happy, hè?
1: Ja.
0: Nou,
1: En dat scheelt je ajole, kan er ook maar een beetje fruiletten in.
0: Oh, heel belangrijk.
1: Ja.
0: Heel belangrijk.
1: En het alles oplezen willen van dit moeten we nou doen of dat moeten we nou doen.
0: Nee, dan ben je helemaal maar niet eens. En daarna heb ik Kesara van Daughter's Day.
1: Aha, ja. Ja.
0: Je kan voor sommigen van alles betekenen, maar ja, dingen gebeuren, hè?
1: Ja.
0: En deal ermee, toch?
1: Ja, zeker.
0: We beginnen met I Can't Help Falling in Love.

0: Ja, zij is het. What will be, will be. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, die past er wel leuk bij. Even wat oude muziek. Maar ook heel lang geleden, hè?
1: Ja, je bent 60.
0: Ach, man.
1: Ja, dan waren we nog jong.
0: Toen waren we nog heel iets, ja. Nou, en dan gaan we nog even terug met twee orennummers. Dat is Libiamo van Verdi. De betekenis van Libiamo is laten we drinken. En dan bedoel ik net koffie of thee. Zat wij nou aan het zitten?
1: Limonade.
0: Nee, dit is echt lekker. Wintje zat erbij.
1: Oh,
0: ja.
1: Sangria?
0: Ja, vind je dat lekker?
1: Ja. Oh. Ik ben net zo'n wijn drinken, maar sangria, dat vind ik op zich om in te nemen.
0: Wat is er dan anders? Wat werkt
1: dat? Ja, weet ik niet.
0: Beetje fruitiger?
1: Dit is wat fruitiger, ja. Ah. Dat is het.
0: Nou, ja, ik ken het voor mijn wijn. Dat zweerde spul, maar een heel soort alcohol erin. Nou, maar...
1: wat is dat dan?
0: Dan neem ik net zo vallen van je. Libiamo laten we drinken. En Gietza, het is een duet tussen een man en een vrouw. En ze hebben een heel groot feest in de salon van de courtisane. Dat is een maîtresse van Violette in Parijs. En die jonge edelman Alfredo, die brengt een toast uit om Violette te imponeren. Want hij vindt haar wel leuk.
1: Oh.
0: En daarna gaan de overige feestgangers gaan marsjongen. Dus het is echt tussen hun beiden. Laten we drinken, Libiamo. En laten we feest vieren. En hij zit hem vreselijk uit te sloven voor haar.
1: Ja, en zeker.
0: Dat zal zeker. En daarna komt de Radetzky Mars van Johann Strauss senior. Heel bekend van André Orkest. Nou, let vooral op die enorme trom.
1: Ja, dat...
0: Op omslacht.
1: Die komt terug.
0: Ja, maar we beginnen met laten we drinken.

0: Zo.
1: Dit kamer even, man.
0: Dat is weer een Mars.
1: Ja. Nee, toen aan de Rieu, dat ja. Het altijd hele mooie muziek. En als dat op televisie steekt, het is heel fascinerend hoe mooi dat altijd klinkt. Maar door is mij uit Lurken, hoe ik begon met de muziek, radio. Hoe het bij jou begon?
0: Muziek. Oh, een tante moest ooit eens even op je pasje. Toen week ik nog maar 12, dus stuk in de box bij haar.
1: Maar wist u dat al?
0: Geboren, dat is mij verteld. Nee, oh. En toen zei is mem, toen zei die tante, door stongste jongen in de box. En dat is eigenlijk nooit weer ophouden, dat jongen. En vroeger had dan de koestal leeghalen, dan werd er helemaal skin spuiten, hè?
1: Ja.
0: En dan klonk het hem mooi.
1: Ja, dat weet ja. Heel hol.
0: Daar wie ik altijd ontjongen. Ja, dan wie ik altijd een jongen en dan probeerde ik een opera stem op te zetten en zo. En, was het zei dus, maar cassettebandjes opnemen op een radio en dan ook een vers praten.
1: Oh,
0: dat vond
1: yeah.
0: Ik prachtig.
1: Yeah.
0: En dan jongen en ik ben op orgelles ging, dat vond ik minder. Maar trots dat orgelles die ik al gehad heb, ik ook volle letter dirigentendiploma halen. Dus ik vind mijn meesten mijn muziek bezig, vind ik hartstikke leuk. Maar ik de geschiedenis achter, ik ben van een jongs aan een verhalen mees. Ik hou van verhalen.
1: Ja, verhalen vertelster.
0: Ja, vroeger kon ik van alles fantaseren. Ik loodde soms mijn eigen verhaal. Dacht ik, wie dat nou echt weer of net gebeurt. Nee, een heel soort fantasie. Maar ik heel erg geïnteresseerd in verhalen, vertellen. Ken ik heel de dok graag. Ik luister er graag nooit. En dat zet ik een heel soort van muziek te maken. Want daarom hoor ik al, we hier krijg maar daar hoor de muziek van. Nou, de hartst van lekker vrolijk, ritme ja. Erin.
1: Up-tempo.
0: Up-tempo, een beetje ja. Vrolijk. Daarom heb ik deze druk in. Ik denk, ach, dat is krek wel wat van aan. Nee. En, maar ik hoor ik heel erg van gedragen muziek. Muziek is waar ik een verhaal achter zit, like kort, maar dat langzaam gaat. En ja. Maar een heel soort gevoelens erin. En dat vind ik like mooi. En daarom heb ik Notwa uitzocht. Die het wat rustiger ging aan. Dat is Gabriels Oboe van Ennio Morricone. Gabriels Oboe is een wereldberoemde thema uit een film The Mission. Uit 1986. En dat gaat erover dat er is een bevolking. En de pater Gabriel, dat is een Jezuïtenmissionaris, die gaat naar de wildernis van Zuid-Amerika in. En om contact te maken met die inheemse Guarani, hoe heet het? Guarani-bevolking te maken, besluit hij op zijn hobo te spelen te gaan. Want ze wacht hem op met speren en met argwaan. En dan speelt hij zo mooi op die hobo, die de meesten worden helemaal rustig denken, wat gebeurt hier? En dat zorgt ervoor dat hij de stamleden helemaal kalmeert en het redt zijn leven. Aha. En dat is, uit die film komt dit vestigd Gabriels Oboe. Dus hij speelt het op de hobo. En daarna komt César Franck zijn Panis Angelicus. En dat is kroon ooit terug Thomas van Aquino.

0: prachtige muziek. Ik ben heel oors, hè?
1: Ja.
0: Ja, begin maar even via de vrijheid en de vrede, dacht ik. We hebben pas Blackbird yet. Toch een orkest. Maar de Beatles, Paul McCartney, die had het nummer Crown als een metafoor voor de rassenstrijd en Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. De Blackbird die stond symbool, of stiet symbool voor een zwarte vrouw die probeerde te overleven en op te staan in onderdrukking. Hij had het zelf als crown en had het zelf ook helemaal opnam. En dan juist heel mooi, want we hebben ze pas mooi het orkest gehad. En dit is de originele en dan juist heel mooi.
1: Hier
0: nou, de echte
1: Merel.
0: Merel, de echte liefste het erop nam. En dan juist ik het tik in steeds van zijn voort op het ritme.
1: Hij doet
0: op het ritme. Dat
1: er
0: dat machinaal voert, ja. En daarna komt een heel mooi stukje. Chia Hora de Marinho van de componist Christopher Tin. En dat is een muzikaal bewerking van een traditionele Maori-zegening uit Nieuw-Zeeland. En dat betekent eigenlijk let de vrede wereldwijd verspreid wezen. Dus op de hele wereld, alsjeblieft. Dat is dus een bede eigenlijk. En we beginnen met Blackbird.

0: Nou, dat weer was snel voorbij. We zijn dan heel gezellig over andere dingen aan het praten. Hè? Dat, ja, dan moet je nog wel even opletten, want het is aan de geen tijd, hè?
1: Nee, we moeten nog eventjes een kateerke.
0: Ja, nou heeft hij net zo heel erg naar luisteren vanzelf, naar dit veske.
1: Nee, want we gaan door andere dingen.
0: We gaan door hele andere dingen.
1: Want door het jongens jong leren.
0: Ja.
1: Oh, dat heeft ook niet.
0: Ja. Ja, en daarom, en hoe kom ik erop? Want er komt nou Libera. Nou, meestal niet, was vaker op het gram van mij luisteren, hè, klassiek. Libera komt altijd een keer voorbij. Een jongenskoor uit Engeland, wereldberoemd, giet oor de wereld oor om te zongen. En die zongen het Ave Verum van Tommaso Albinoni. En Mozart heeft de bekendste kroon, Ave Verum, die het meeste zongt wordt. Maar ik vind deze ook heel erg mooi. Die komt uit Mesnoigien. Het is een bekend middeleeuws eucharistisch loflied. En het dateert dit verske wel uit de 14e eeuw.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Ja, toen weer wij er dan net. Nee. Dat is, en dit is het Ave Verum, het Jongtro Libera. Daar luisteren we even naar.

0: Nou, dit is weer Libera. Hoe voelt dit? Dit ging langzaam, hè?
1: Ja, dat ging langzaam. Het ging wel van... een beetje wat op nou.
0: Oh, zullen we aan een beetje aan het zongen? Ja, ja, ja. Nou, Libera. En deze componist, Tommaso Albinoni, die werden in Venetië, maar Johann Sebastian Bach was een grote bewonderaar van hem. Want hij kon zo goed componeren. Bach had ik wel thema's van hem gebruikt als basis voor zijn eigen muziek. Dat wil ik nou even vertellen. Maar ja, wie kent nou Albinoni, no? Ja.
1: Ja, ik net.
0: Nee, dat net. Nee, Bach heeft was van jij, toch?
1: Ik heb was van Bach, ja. Jij, ja.
0: Nou, we hebben nog twee. En dan ben we er aast, ik al haast. Both sides nou. Ik zeg maar, alles heeft twee kanten, hè? En als er wat is, dan is het belangrijk om... Ik had ondertussen meestal dat je van een koor... dat je naar kan luisteren. Hoe stier stoders in aan te zien? Hoe stier stoders in aan? Hoe komen we bij elkaar? En daarom heb ik dit uitgezocht. Both sides now van de St. Peter's Mail Choir uit Ierland. En daarna komt een heel vrolijk stukje Allegro. En dat is instrumentaal van William Boyce. En dat weer een Engelse componist en organist... Maar hij kreeg als Beethoven, weet je, een kritiek op letter leefde te maatje mooi dat ze deed dover werden. En deze man, William Boyce, werkt steeds dover. En dus het laatste letter in zijn carrière, dan kon er net met organist en zo wezen. En toen had er in de bezig geweest maar componeren. Ja, dat kon wel, hè. Dan luister je naar jij dat eigenlijk, dat skinners in hun holle atelieren van hoe gaat het aan zijn klinken.
1: Oh, sorry, ja.
0: William Boyce, maar we beginnen met Both Sides Now.

0: Nou, onder Allegro, dat vrolijk en levendig betekent. Speciaal voor die uitzocht, Anne.
1: Nou, helemaal top.
0: Nemen we afscheid op deze 31ste mei bij de 2 uurkes oer. Dankjewel, Anne de Jong.
1: Gradien.
0: Voor die technische kwaliteiten hier aan de knappen en die verhaaltjes. En ik zou zeggen, allegaar nog een hele mooie snijd te wezen. Ik de groeten van Aaltje. En Anten, hopelijk een oorkeer.
1: Ja, doei. Hé, hey, een goeie snijn verder. Hoi, hoi.
0: Goeie snijn.
2: Dit is Radio Spannenburg. Het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 2 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spomberg. Mooi Spomberg spot op je internet, mooi 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van Donna Summer en Hot Stuff. We volgen de voetbalclubs hier in de Friske Maren en de Buitenom. Want lang waren met de nieuwe competitie Dwantje Wijtse Veense Boys. Hij begint om 12 uur.

En we hebben de uitslag van 30 mei. Ik op een briefje, die zal ik even voorlezen wie er al won, hè, wie net won. Hè. Dan heb ik nog de korfballen uitslag. Die zal ik even voorlezen wie er al korfballen heeft. Juster.

We proberen wat leuke muziek te draaien van jongen uit, niemand uitgezonderd vanuit deze studio. En zometeen zal ik mijn nummer even voorlezen, dan kan je me even verzoekje van omvragen om mij. Dan draaien we wat leuke muziek op deze snoeit mee in Spanburg spot met Johannes de Vries. En nou, deze plaat komt ik een hele mooie van André Verduin. En als de zon schijnt, nou, die skint ik enorm arm.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

hele goede mee. Welkom bij Radio Spomberg. Mooi Spomberg spot op deze stond mee op 31 mei 2022. En dat week Rob de Nijs. En toen heb ik eruit te catchen Lea. En toen heb ik eruit een helemaal plaatje van drukwerk en je loog tegen mij. Toen heb ik eruit de eerste plaat een mooie neer van André Verduin en Als de zon schijnt. Ja, de zinnen schijnt in het mooie oormarm, hè? We volgen Langwaard, die met Jute uit naar White Finch Boys. En het begint om 12 uur, dus rond de kwartier vertraaien, dan bel ik even naar de voetbalclub, even naar de tussenstand. En heb ik verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes Bell en appen op de telefoonnummer 0648 0034. We proberen wat leuke muziek te draaien tot om 4 voor tijd. Dit is Spomberg Spot met Johannes de Vrie vanuit de thuisstudio.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Talk Talk en It's My Life uit de Jochtien Song 90. En toen heb ik er ooit een hele mooie plaatje van BZN en The Benjo Ben. En toen heb ik er ooit een hele mooie plaatje van The Susan, na na na na. Jouw harkje naar je radio Spanbrugge Spot. Op de Soisie onder Vjouwer en ik op de 100 Soisone regio Heerenveen en omstreken en ik via DAB Plus Radio. Via kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. Het is radiocollega Bella, dat is Oona de Jong, die zei Johannes, kerst ik een heel mooi plaatje draaien. Van ABBA, Dancing Queen. Voor iedereen die lust het, voor Beuren links, rechts, voor de hele gemeente De Friske Marren en de Buitenom. Je komt nooit deze plaat een harmonie van Tussedo's en Atlantis. En hij heeft een verzoekje, ik heb gerust naar Johannes Bell en appen op de telefoonnummer 0 6 4 8 6 1 0 3 4 8.

Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje van Teaspoon en Summer Love. En toen heb ik gedraaid een mooie plaatje van de 3J's en Lost Fast. En toen heb ik gedraaid een verzoekje van Arne de Jong, onze radio-collega op de stuntmorgen tussen Jochen en 11 uur. Die wil even hier Dancing Queen en ABBA. Voor iedereen die luistert voor de Borre links en rechts, voor de hele gemeente de Friskemarren en de Buitenom. Nou, Remco, had ik even nu even een berichtje jongt van Langwar die met YouTube naar Weitse Feintse Boys. Een hele wet, maar dat komt wel uit. Maar die stuurt het 2-0 voor Weitse Feintse Boys. Dus Langwar moet in de tweede helft even onderbak om de punt maar mooi naar Langwar te. En hij heeft een verzoekje, ik hem gerust naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 0648, zoals hij in Johan 034. Dan draaien we jouw verzoekje op de radio op deze stond mee in Spanbrug Spot. Tot om 4 voor de dag, maar Johannes de Vries. Zag het dus radio-collega Arne weer even een berichtje jongen. Die zei, Johannes, kerst ik een mooi plaatje draaien van Sus Baker Selection. Una Paloma Blanca, voor iedereen die luistert. Voor de hele telefoonboek. Of voor de meest knappe camping op de boot. Of op de fiets. Zet maar op Radio Spanbrug. Hier komt nou deze plaat. George Baker's Selection en Una Paloma Blanca.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spomberg Spot op 31 mooie 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van The Beach Boys en Surfing in USA. Of volg je de voetbalclub hier in de Friskmaren en de Butnam? Dat is langwaardig met Jute Utnoy White Fengtse Boys. En daar staat het 2-0. Dus langwaardig met even naar de bak om de punt monen en monen met nooit langwaardig. Daar hebben we nog de uitslag van juster van 30 mooie. Wie er al gevoetballen heeft. Daar hebben we nog de programma van Sois Juni, zal ik even voorlezen. We hebben nog de korbaluitslag, zal ik even voorlezen, wie er al juistere korballen heeft. En de programma van Nijwieken, zal ik even voorlezen, wie er al korballen moeten. En hij maakt verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes Bellien appen op de telefoonnummer 0648 61 03 4.

0: Maar ging zo meteen naar de volgende plaat. Ik een harmonie van André Hazes junior. En die zong even door Leef.
1: Staat aan de bar,

Ja, dat we een hele mooie plaatje van Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? En toen heb ik er ook een hele mooie plaatje van Fleetwood Mac en Dreams. En toen heb ik er ook een hele mooie plaatje van André Hazes en Leef. Hij heeft een verzoekje gekregen dus naar Johannes Bellen en appen op de telefoonnummer 0748, zoals je in Johannes Trijfjouwer. Jo, hark naar je Spanbrug spot op de 1748, 100 zon in de regio Heerenveen en Amstreken. En ik heb via DAB Plus rijden via kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. Jo, kan ik gerust even op de internetsite zien, dat is www.radiospanbrug.nl. Daar staan al de informatie op. Dan kan ik even naar RTV Spanbrug. Dan zul je even naar de tv-kanaal van RTV Spanbrug. Via Facebook, Instagram, TikTok kun je ook RTV Spanbrug mooie liken.

heb je een orde van de plaat eigenlijk een hele mooie van DJ John. Ja, die heeft een hele mooie nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie en dan past ik mooi dit Sims waar, hè? DJ John en Talons.

Ja, dan geven we even naar de uitslag van de voetbalprogramma voor de nieuwe competitie even voorlezen. Bolleke moest tiesten doen op zo'n 20 mooie voetballetje SV Oosterwolde en het weer 1-2. Dus de punten gaan naar Bolleke daar, dus die gaan terug naar de volgende ronde daar. Dan geef ik nou de voetbalprogramma van 30 mei 2026 voorlezen. Dan geef ik even nou de waarde, die moest juist tussen Tonego. Het is 3-1. Dus de waarde die gaat terug naar de volgende ronde daar. Dan geef ik even nou de slede, die moest juist tussen SC Bellicum om jou te draaien. Het is 4-0, dus... SC Bellicum die gaat terug en Sleet gaat die gaat net terug. Dus jammer voor de heren uit Sleetwaai en voor Arie en ik.

Dan gaan we even naar Delfsterhuizen. Die moest juist om 11 uur in Leons, zoals 60. En het weer 0-1. Dus Delfsterhuizen gaat terug naar de volgende ronde daar.

Dan gaan we even naar 28 mei. Moest reeds wat om zo'n uur. Het zijn AMMS. Het we een trein voor AMMS. Dus die gaat naar de volgende ronde. En helaas voor reeds wat. Uit de kniepen wooi.

Dan gaan wij naar het voetbalprogramma van Soys Junior voorlezen. Dan gaat het nog om 12 uur tussen DTD. Dus dat punt maar mooi naar mijn oren met hem daar. Dan gaan wij naar de woorden die met naaien wieken om jouw trentje de Lauwers. Dan gaan wij naar VVI die met naaien wieken om jouw trentje tussen

Roy in Spanbrugge sport tot om 4 voor het uur. Mooi die in de gehechte Johannes de Vries. We gaan naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van de Golden Earring. Die zongt even oor. Wie kan het leuk?

Ja, dat ik een helemaal plaat van Helene Fischer en Ademloos droegen die nacht. En toen heb ik er ooit een helemaal plaat van Anneke Grunlo en Brandend Zand. En toen heb ik er ooit een helemaal plaat van De Goldering en Weekend Love. En heemelijke verzoekjes, ik heb me gerust naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 0748, zoals hier in Johannes Trijfjouwer. In Spanburg spot, maar Johannes de Vries. En na 4 uur heb ik een heel mooi programma, dat is Nijsselijke Muziek, maar Romke Kroondik tot een zon over het avond, zon tot 8 hebben we Radio Spanburg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het op non-stop muziek. En dan van 8 tot 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrug Spot op 31 mooie 2022 en ik de laatste werken van Radio Spanbrug Spot. Tot om 4 uur dan, mijn Johannes de Vries. En de eerste plaat weer een hele mooie van Men at Work en Overkill. We zullen zometeen even zijn naar de uitslagen van Langwart in White Finks Boys. Ja, daar ben ik wel benijd naar. En door het programma zal ik even de uitslagen vertellen. En de snuscompetitie zal ik even voorlezen. De nieuwe competitie wie er al de Nijwijkse snuren voetbal in moeten. En we hebben dan de korbaluitslagen zal ik even vertellen. En de programma van Nijwijk even. En we hebben nog de UGN tips. Die heb ik nog even, zal ik even voorlezen. Waar je me heen kennen. En een soort leuke muziek op deze stuurder.

Je zo meteen al je crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Je hebt een heel leuke nummer maken en zij hoort bij mij. Luister maar gezellig mooi, tot om 4 voor de tijd, dit Spanburg Spot, mooi Johannes de Vries.

Ja, dat weer een heel mooi plaatje van Gerard Schoonenbeken, de lafaard van de stad. En toen heb ik eruit een heel mooi plaatje van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwen en Zij Hoort Bij Mij. Nou, we hebben even een bericht gekregen van Remco Faber van Langwar. Langwar moest uur uit om 12 uur het zijn White Vinkse Boys. Mooie rust weer 2-0. En de uitslag is 3-1. Dus Langwar die looit er ik uit. Helaas. Dan gaan we volgende keer weer verder, hè.

die wij van hoe je met zomerfeest Harig. Dat is 6 juni om 8 uur de feesttenten in Harig. Dan komen het party squad. En dan het tribute Golden Earring. Olga van de nummers van haar Golden Earring. Ik wil heel mooi. En de voetbal. Je komt uit hier uit de buurt, hoor. Als je mijn voorjochten hoort in haar bij de feesttent komen, dan is het €5. Nou, jochten hoort, dan is het €15. Ik zou ze net stellen, maar daarheen. Dan heb ik de volgende plaat klaarsteen. De party scoot. Hoor rampeneren.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Monica Martin, La Luna Blue, hier in Radio Spamberger Sport. En toen heb ik eruit het party squad rampeneren. Dan zullen we even de uitslag vertellen van Jood. Even lang waar moest Jood uit om 12 uur zijn White Veense Boys. Maar rust witte 2-0 en de uitslag is 3-1. Nou, helaas, de heren van Langwaar en Fonti geven we gewoon vrolijk verder en beginnen dan op naar de top 1, hè? Dan geven we even nooit de programma van Ties die even voorlezen. Zo is in 20 mooi moest de balk om Jelvagens in SV Oosterwolde. 1-2, dus balken gaat terug naar de volgende ronde. Dan geven we naar het voetbalprogramma van Sneun 30 mooi. Toen moest de Waarde tussen zijn toernegel om Jelvertrein. En het is 3-1, dus de Waarde gaat terug naar de volgende ronde. Dan geven we even naar Sleet. Die moest gisteren om Jelvertrein zijn SC Bellicum. Het is 4-0, dus SC Bellicum gaat terug en Sleet haakt af. Helaas voor Sleet en Arjen. Kop ervoor. Dan geven we naar Dolsterhuizen. Die moest gisteren om Jelvertrein zijn Leonis. 66. En het is 1-0 voor Dolsterhuizen, hè? Keurige poppen.

dan geven wij een nieuwe VVI. Die met dan komen de snoeren om jouw treintje in Ali Das. Als je maar niks te doen hebt, dan kan je altijd naar Jitske Huizen. Dat is 4, 5 en 6 juni. Dan is het 80 jaar dat de club bestuurt. Dan is het een groot feest en dan hebben we 4 juni. Van Jitske en Ronald. Bijna 20 jaar... Mooi passie, inzet en trots. Dan met een voetbal Jitse en Ronald oud teamgenoten zijn A-selectie van VVI. Begint om 7:30. Sportpark De

Sportpark in Jetskuhusen, hè? De strippen. Dat is een oudskoot feest van Jets en Ronald. Dat zou hartstikke mooi wezen dat iedereen even erheen ging. We gaan even naar het te knaken, Maïs Sharona.

dat we gaan helemaal plat van Willem Batten zakken naar de grond. En toen heb ik er helemaal plat van te knakken, My Sharona. We gaan even naar de korfbalprogramma, even een voorlijst van 27 mooie. Moest jouwere het waardzien ook bistraaien. Om katiel zon en het weer 2014. Dus de punten die lezen bij Oka Bistraje. Dan geven we even nog 30 mooie. Om jouw vrouwen moesten jouwere de korpelclub voor jouwere uit naar je DTS Harkema. En het weer Jochens zien, dus de punten gaan naar jouwere daar. Dan geven we even naar Dede Geta. Die moest juist erom fjouweren worden tussen Sios, Jumbo, Wolfgeer, Leonidas. Het wie Santjes Zoon. Dus de punt hier is bij Sios, Jumbo, Wolfgeer, Leonidas. Dan geven we even naar Harig 12. Die moest juist erom 12 worden tussen de Wolden 5. En het wie Tretjen Santjen. Dus de punt hier nooit de Wolden daar. Dan geven we even een harige in, die moest zijn Emmeloord in. Om jouw vrouwen en het wie Sontje Zegtjen. Dus de punten die je leest bij harig. Dan geven we even de korpelclub van Lemmer 12. Die moest juist om jouw vrouwen zijn de Waterpoort. Het wie zo'n trekje, dus de punten gaan naar Lemmer daar. Dan geven we naar Lemmer 1. Je moest om kwartier voor vrouwen zijn, maar nog dan willen in. Het weer Jochentje 5. Dan geven we naar de korpelclub van Jereveen. Die moest juist om 11 trein zijn Noorderveld in. Het weer Tretje Sontje, dus de punten gaan naar Jereveen daar. Dan geven we naar Jereveen 12. Je moest om kwartier voor het treintje Unitas Perspectief 16 Johan. Dus die les bij Unitas. Moeilijk worden op snooit mee, maar kom maar goed.

Ja, dan gaan we even naar de korpelprogramma van Soys Juni even voorlezen. Dan gaan we even naar je harig twaar, die met 1 uur het zin, jouwere twaar. Dus de punt maar mooi naar je harig twaar, of de punt die bloeien in het mooie jouwere. Dan gaan we even naar jouwere in, die met Soys Juni om 11 treintje in de waterpoort. Dan gaan we even naar 3 juni om 11:00 met DTG Thuis in Noveas. Dus dat bent maar mooie Thuis horen in het mooie Wiegel.

Dan gaan we even naar Harfa, die met 3 juni om kwartier in Oko Bistraje. Dus dat brengt me mooi naar Harfa. Dan gaan we naar 6 juni om 4 uur, die met Harfa in Tsimpalas 08, de backstore.nl. Dan gaan we om 12 uur naar de Korpenclub van Lemmer 2, die met Tsim Mid-Friesland Radio Risk 8. Dan gaan we even naar de Korpenclub van Lemmer 1. Die met om 11 uur in de Westen Go.

Dan geven wij naar de korpelclub van Jervent I, Jervent 2, die moet om 12 uur zijn AVO2. Dan geven wij naar de korpelclub van Jervent 1, die moet om 11 uur zijn Dindoa. Dus dat punt maar mooi tussenhoring naar mooie Jervent, hè?

dan zal even het programma van Jong even voorlezen. Nou, 4 uur heb ik een heel mooi programma. Dat is Sneijske Muziek Maromke Kroondik tot ons zoon over het aan. Van zoon tot 8 hebben wij Radio Spanbrug non-stop muziek. En tussen 8 en 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het weer even op non-stop tot om morgen hier 8 uur. Dan hebben we de herhaling van afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En komende dinsdag hebben wij een musical onthaal tussen zon en tussen 8 en 10 met misschien maar Siep de Haan. Dat is nog een vraagteken, hè? En tussen 6 en 8 hebben we de herhaling van de snoeiste programma die Jort Wier. Maar Arne de Jong en Haaltje. En onze snoetmoon tussen Jochen en 11 uur, de gezelsnoetmoon met Arne de Jong. Hè? En ik zal ik ze nou weer iedereen bedanken voor het harken naar je Spomberg Spot met Johannes de Vries. Op 31 mei 2022. We gaan eruit met de Soca Boys. En fellow to leather. En ik zeg bye bye, zoals wij tot de nieuwe week. Mooi Spanburg Sport op de Soisjon Fjouwer. En ik op de 100 Soisjon. En ik via DAB Plus Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. 1 persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat tot 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

lang te vechten om te ontsnappen. Nu treur ik, maar zij weet dat dat niet lukt. Want haar huid, die is te dik. Zij sluit erop in herself. Zij zit muurvast in herself. Haar lief, dat is herself. En zelf is zij cipier. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan ken je mee ze tranen zien. De stilte van al jaren woekert nou als een orkaan. En werd al eerst de zon scheen, daar is het een donkere man. Ze zit op school in herself. Ze is verdwaald in herself.

vrienden zit hij als een hoge muur. Probeert ze bij de muur te komen, dan is zij bang voor het vuur. Zij zit in het moeras, tot de nek in het moeras. En wie pakt haar hand vast, anders komt zij er niet uit. Want als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan die meisje tranen zien. Want als het regent, dan gaat zij de stad in.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

ek rus al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Milan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 243, die van 31 mei en 1 juni 2026. Leuk dat je luistert. Nou, we gaan zo meteen eens even kijken wat we in deze show hebben. Maar eerst muziek. Lijkt me een goed plan.

0: Sinatra samen met Ray Dalton. Don't worry op Radio Spannenburg. Nogmaals welkom bij aflevering uit mijn hoofd 243. Dit zit erin.
1: We hebben een uitgebreid dorpsfeestenprogramma. Want Schaarstebrug, Elehuizen en Oudega die komen eraan wat de dorpsfeesten betreft. Verder hebben we ook nog een midzomerfeestje in Haarrecht te pakken voor je. En we hebben nieuws uit de regio dit uur. Want we gaan het hebben over de komst van een nieuw stroomnetwerk in Friesland. Inwoners, grondeigenaren en ondernemers die kunnen binnenkort hun mening daarover geven. Over die nieuwe hoogspanningsverbinding die er moet komen tussen Groningen en de Noordoostpolder. Een deel daarvan loopt door de Friese Marren. En het weer voor de komende week. Het wordt een wisselvallig weekje, Erik.
0: Mooi.
1: Ja, dus goed voor de natuur.
0: En goed voor mijn humeur.
1: Is dat zo?
0: Ik hou niet van warm weer, joh.
1: Nee, nou, dan komt dat helemaal goed uit. En dat is ook goed tegen het neerslagtekort. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten wat dat betreft.
0: Mooi. Normaal deden we praten achter vinyl. Maar ja, technische storingen overal.
1: Oh, waar.
0: Dus dat gaat het nou deze keer niet worden.
1: Geen gesmolten vinyl.
0: Geen gesmolten vinyl. Alleen het werkt allemaal even niet zoals het hoort te werken.
1: Wel een soort LP-achtig kantje draaien, toch?

0: The Beatles, Yellow Submarine op Radio Spannenburg. En daarvoor hadden we raken van de kast. Naar ons zuid al, we hebben dorpsfeesten. En dit is de eerste Schaarsterbrug, Ronald.
1: Ja, Schaarsterbrug die gaat 4 dagen lang feesten organiseren. Vanaf donderdag dan barst het feest dan los. Tot en met zondag is er het dorpsfeest. En het programma bestaat dus uit 4 dagen. En allemaal activiteiten voor jong en oud. Donderdagavond dan is de aftrap met een ouderavond. Voor ouders van leerlingen van OBS De Bregen. Want hun leerlingen dus voeren s'avonds om 7 uur de voorstelling Hotel Herrie op. En daarna is er muziek met DJ Jagai en Sipke de Boer, die komt ook nog even optreden. Vrijdag is er een spellenochtend voor 60-plussers. En in de middag is er een spelletjesmiddag voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En dan s'avonds is er een dinnershow. En dan is er s'avonds weer ook muziek van DJ Jagai en Mezzo. Nou, zaterdag dan is de optocht. En daarna treedt zanger Damian Posma op. En worden er soep en broodjes geserveerd. En in de middag dan is weer een spelletjesmiddag. Met onder andere het petjebal. Nou, en dan s'avonds ook nog muziek van Gaatse Bosma, die komt optreden. En zondag dan is de afsluiting met de tentsamenkomst.
0: Elehuizen en Oudega Kolderwolde die organiseren op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni gezamenlijk een dorpsfeest met een gevarieerd programma. De eerste dag die vindt plaats in Elehuizen en staat in teken van samenwerking en ontmoeting. De basisschoolkinderen die bouwen smiddags naar het thema Verborgen Riek. In de avond is er een gezamenlijk maaltijd tijdens de lange tafel, waardoor dorpsbewoners zijn uitgenodigd om zelf gerechten mee te gaan nemen. De avond die wordt verder afgesloten met een pubquiz. Zaterdag is het programma naar Oudega verplaatst. De dag die start daar met een koffiemoment, gevolgd door een zeskamper bij teams uit het hele dorp het tegen elkaar opnemen. In de avond is er een theatervoorstelling en aansluitend een feestavond.
1: En dan gaan we naar Haarig, want daar wordt op zaterdag 6 juni het midzomerfeest georganiseerd. Dat evenement dat vindt dus 's avonds plaats. Om 8 uur en op het programma staan meerdere optredens van artiesten en bands. Bezoekers die kunnen luisteren naar de Golden Earring Tribute Band Skeftum. En verder komt de Party Squad voorbij, de Fabon en Mama Mafia. De toegang is €5, maar dan moet je wel voor 9 uur binnen zijn. Want na dat tijdstip dan wordt de entreeprijs verhoogd naar €15.
0: Niet meer dan logisch, gewoon op tijd lezen.
1: 3 keer over de kop.
0: Zo is dat. Ja. Zometeen het weerbericht. Even kijken wat het weer gaat doen, inclusief die weerspreek van deze week. Maar eerst de muziek van Jimmy

0: or Nothing op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Bent u het weerbericht? Even kijken of het weerkoortje ook aanwezig is. Want we hebben wat technische problemen, maar het weerkoortje zal aanwezig moeten zijn. Ja, die heeft ook wat technische problemen.
1: Weerbericht. Ja. Hij doet het, hè?
0: Het gaat heel goed.
2: Radio Spannenburg. Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
3: Maandagochtend dan is het de eerste zonnig en droog. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken en aan het einde van de ochtend stijgt de kans op een bui. Nou, maandagmiddag dan wordt het tussen de 21 en 23 graden. Is het daarbij wisselend bewolkt. En bij ons in het noorden is er weinig wind, terwijl er in het zuiden en westen een matige westenwind opsteekt. In het binnenland dan kan een lokale bui voorkomen, dus als je meer het land in moet, neem de paraplu mee. Maar bij ons blijft het zo goed als droog. Maandagavond, dan is het ook droog en regionaal nog een tijd zonnig. Om 9 uur is het nog altijd zo'n 18 graden. En later in de avond en in de nacht na dinsdag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de nacht stijgt de buienkans. En de minimumtemperatuur die ligt rond de 15 graden. Daarmee is het best wel warm. Dinsdag, dan trekken er allemaal buien over het land. Vooral in de middag zijn daar pittige exemplaren bij. Kan er ook weer onweer en veel neerslag bij zitten. Tussendoor is er af en toe nog ruimte voor de zon. Bij matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 19 graden in het westen, 22 in het oosten van het land. En wij zitten daar dus een beetje tussenin in Friesland. Ook woensdag trekken buien over het land, maar deze zijn minder fel dan de buien van dinsdag. De zon die schijnt wat vaker en het wordt zo'n 18 tot 21 graden. De wind die is matig tot vrij krachtig en die waait uit het zuidwesten. Kijken we naar de rest van de week, donderdag en vrijdag. Dan blijft het wisselvallig met zonnige momenten. En die worden afgewisseld door buien. En daarbij kan het vooral donderdag landsinwaarts weer tot onweer komen. En de middagtemperatuur die ligt daarbij rond de 19 graden.
0: Goed, dan gaan we naar de weersbreuk van deze week.
3: Die luidt als volgt. Juni regen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dan maakt het boer en stadslui blij.
0: Ja, ja. Zometeen, nieuws uit de regio. Inloopbijeenkomst over een nieuwe hoogspanningsverbinding. En de inwoners die mogen over een nieuwe naam denken. Maar waarover?
3: Spannend. Niet over de hoogspanningsmast, toch?
0: Nee.
3: Nee, oké. Okay.
0: Nee. Het is iets anders. Je kan er wonen. Nou, een woonwijk. Zometeen dus dat allemaal. Zometeen ook muziek van Alessi, All For A Reason. Maar eerst de Golden Years van...

0: The Cure, Boys Don't Cry op Radio Spalenburg. Tijd voor over nieuws uit de regio.
1: Inwoners, grondeigenaren en ondernemers die kunnen binnenkort hun mening geven over de geplande nieuwe hoogspanningsverbinding tussen het Groningse Vierverlaten en Ens in de Noordoostpolder. Op donderdag 11 juni is er een inloopbijeenkomst in het Trefpunt in Haskelhorne. Dat wordt georganiseerd door netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de voorkeursroute van de 380 kilovoltlijn. Dat is de zwaarste categorie binnen het Nederlandse elektriciteitsnet. Bezoekers krijgen informatie over de gevolgen voor het landschap en gezondheid en over mogelijke compensatieregelingen. En ook is er dan ruimte om vragen te stellen. De nieuwe verbinding moet zorgen voor meer capaciteit voor de transport van duurzame energie, zoals stroom van windparken op de Noordzee, en voor betere koppelingen met het buitenland, onder meer Duitsland. Friesland wordt hiermee als laatste provincie in Nederland aangesloten op de landelijke 380 kilovolt ringstructuur. Die route van die lijn die loopt voor een groot gedeelte door Friesland, in onze regio langs Terhenne, Oudehask en Heerenveen. De kabels die komen aan dubbele masten van zo'n 60 meter hoog. De exacte plaatsing van die masten die wordt later bepaald. Belanghebbenden die kunnen tot en met 2 juli reageren op het plan. En die reactie die worden dan meegenomen in de definitieve besluitvorming die naar verwachting begin 2027 plaatsvindt. De plannen die zorgen ondertussen ook al voor kritiek, onder meer over de hoogte van de financiële compensatie voor gemeentes.
0: De gemeente Heerenveen en de gemeente De Friese Marne die roepen inwoners op om mee te denken over de naam van de nieuwe woonwijk Heerenveen West. Het is een voorlopige naam en moet plaatsmaken voor een definitieve en passende wijknaam.

0: Via de projectwebsite kunnen inwoners hun idee insturen. De gemeente zoeken een naam die herkenbaar is en past bij de gemeente en bij de omgeving en het karakter van dit gebied. Een werkgroep heeft met bewoners van uitliggende wijken, die maken vervolgens een selectie. Daarna krijgen de inwoners opnieuw een rol. Zij mogen dan stemmen op hun favoriete naam. De naam met de meeste stemmen wordt uiteindelijk officieel vastgelegd. De nieuwe naam die wordt de komende jaren ontwikkeld aan de westkant van Heerenveen. Na de zomer gaan de gemeenten verder in gesprek met inwoners over de plannen en het inrichting van het gebied van deze nieuwe wijk.
1: En een boek speciaal voor leerlingen die normaal niet graag lezen. Dat is het idee achter Droomgoal, geschreven door docent Nick Woltjer uit Heerenveen. Het eerste exemplaar werd vrijdag uitgereikt aan leerling David Mandenmaker. Woltjer die werkt op school Kim, waar dagelijks wordt gelezen. Toch merkte hij dat sommige leerlingen moeite hadden om zich te motiveren. In gesprekken hoorde hij dat boeken vaak te lang zijn of niet aansluiten bij hun belevingswereld. Met die feedback schreef hij een toegankelijk boek met korte zinnen en twee verhalen. Eén verhaal draait om voetbal, gericht op leerlingen die daar interesse in hebben. En het tweede verhaal, Escape, die bevat interactieve puzzels waarbij lezers door het boek navigeren via aanwijzingen. Volgens Woltjer moet lezen vooral leuk zijn. Zijn leerling David is in ieder geval enthousiast. Na de eerste pagina was hij al overtuigd dat het een leuk boek is. Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl.
0: En download onze app op rtvspannenburg.nl/app.
1: Hij is gratis, hè?
0: Ja, want we hebben de prijzen niet verhoogd. Nee, dit keer niet. Ook de inflatiecorrectie telt dit jaar niet mee bij ons. Zometeen gaan we naar een historisch kijkfestival in Sloten. Maar eerst de muziek van The Sweet. Dit is The Ballroom Blitz.

0: En het werd een groot feestje daar, de Ballroom Blitz van de Sweet. Tijd geworden voor nog een ingekomen bericht. Het historische kijkfeest, Ronald.
1: Ja, Sloten die maakt zich voor zaterdag op voor het historisch kijkfeest. Tijdens dat evenement wordt de geschiedenis van het stadje weer tot leven gebracht. Met de slag om Sloten uit 1588. Toen kwamen de Spanjaarden even op bezoek. Het programma begint om 12 uur met een muzikaal ontvangst. En loopt door tot aan de naspeling van die Spaanse inval. Die is dan om 5 uur. En tussendoor zijn er allemaal diverse onderdelen. Waaronder een valkeniersdemonstratie, riddershows met wapendemonstraties. Ja, er wordt wat geknald. Er wordt ook gesteekt. Ja, en er is een workshop zwaardvechten voor kinderen. Ik hoop dat ze goed verzekerd zijn.
0: Ik hoop het ook voor ze.
1: En naast die voorstellingen zijn er in de stad allemaal kraampjes met historische ambachten. Zoals een smederij, touwslagerij en tanerij. Bezoekers die in historische kledij komen, die hebben dus gratis toegang.
0: En wat als ze niet komen?
1: Dan moet je entree betalen bij de tolpoort.
0: Oké. Zometeen in Afslag Maandag, het tweede deel.
1: Hebben we allemaal activiteiten die in de bibliotheek plaatsvinden. En ondanks dat het wisselvallig weer wordt, is er buiten genoeg te doen volgende week. Stichting Vrienden van de Hobben van Baardkerk, die organiseren deze zondag een fietstocht. Die is 25 kilometer, dus dat is prima te doen. En dan krijg je natuur, muziek en cultuur voorgeschoteld.
0: Hartstikke fijn. Zometeen dat allemaal weer naar het nieuws van 9 uur. Maar eerst de muziek van Seal, Future Love Paradise. Tot zometeen naar het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 243, die van 31 mei en 1 juni 2026. Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Afslag Maandag. Zometeen Pieter Wilkens, die verzorgt ochtendoptredens in Jouren. En Cor Excentric, die brengt een interactief optreden naar het Senior Café.
3: En de muziek is lekker. This is How We Do It van Montel Jordan, die komt eraan. En dit is de Little Greenback, dan de George Baker Selection.

0: Jordan, This Is How We Do It.
1: We gaan het hebben over de activiteit in de bibliotheek.
0: Er wordt gezongen in de bibliotheek. En normaal mag dat helemaal niet.
1: Nee, we gaan die boeken verklappen.
0: Precies.
1: Ja, we gaan boeken klappen. Dat is niet handig. In de bibliotheek van Heerenveen treedt woensdag 3 juli... de Friese zanger en de liedjeschrijver Pieter Wilkens op. Het optreden vindt plaats in de Bibcafé van 11:30 tot 12:00. Nou, Wilkens staat bekend in Friesland als de Friske troubadour. Tijdens het optreden brengt hij een gevarieerd programma... met zowel nieuw als oudere nummers. Bekende liedjes als Het Paad Weer Om en Knoopkes... die maken onderdeel uit van het repertoire. Naast muziek is er ruimte voor verhalen en toelichting bij de nummers. Bezoekers die kunnen vrij binnenlopen. Voorafmelding is niet nodig. En vanwege de beperkte capaciteit wordt het wel aangeraden om aanwezig te zijn op tijd. Want anders word je er gewoon uitgegooid.
0: Ja.
1: Je komt niet binnen met je boeken.
0: Nee. Alleen Pieter Wilkens mag zingen in de bibliotheek. Nou, dat is niet helemaal waar. Als je koor excentriek heet, dan mag je ook zingen in de bibliotheek. Okay. Want diezelfde woensdag staan zij in de bibliotheek van Heerenveen... als onderdeel van het Senior Café. Dat begint om 9:45, duurt tot 11:30. En het koor excentriek die onderscheidt zich als zang- en theaterkoor... door de interactieve opzet van hun optredens. De groepsleden die zingen niet alleen voor het publiek... maar bewegen zich ook tussen de aanwezigen... en betrekken hen bij de uitvoering. Het optreden heeft daardoor een informeel en zeer toegankelijk... karakter. Misschien wel eens te toegankelijk. Het repertoire, dat is een mix van Nederlands, Fries en Engels, variërend van bekende liedjes tot smartlap en populaire muziek. Het koor dat staat onder leiding van Atje Lettinga en treedt regelmatig op bij uiteenlopende gelegenheden. Zoals festivals, gaan ook langs zorginstellingen en op andere evenementen. En woensdag dus in de bibliotheek van Heerenveen.
1: Ik vind dat altijd zo kut, hè?
0: Wat dan?
1: Als je wordt betrokken bij een optreden.
0: Ja, dat
1: ik
0: is één.
1: Niks aan.
0: Ja, dat is één.
1: Ik probeer dat te genieten en dan wil je meezingen. Ja,
0: ik zou vooral achterin dan gaan staan.
1: Ja, maar als ze doorheen komen, komen ze overal.
0: Ja.
1: Pas maar op.
0: Ja.
1: Nee, zoek ik zou er wel heen gaan.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Zometeen gaan we naar buiten met z'n allen. Lijkt me ook leuk.
0: Ja, gezellig. We moeten fietsen.
1: Ja, dat gaat het straks over. Ja, nee, niet weer.
0: Eerste muziek van Blondie. Dit is Call Me.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Guus Meeuwis en Van Gant op Radio Spannenburg. We gaan naar Burton.
1: Ja, Stichting Vrienden van de Hobbel van Baardkerk die organiseert zondag 7 juni een fietstocht van circa 25 kilometer. Dat is beter te doen dan die Elfstedentocht fietstocht.
0: Ja, die is 10 keer zo lang, hè?
1: Dat bedoel ik maar. Waarbij natuur, muziek en cultuur wordt gecombineerd. De middag die begint om 12:15 in de Hobbel van Baardkerk met koffie of thee en een kort concertje. Vervolgens vertrekken deelnemers voor een fietstocht door de omgeving van Jouweren. Onderweg zijn twee tussenstops met muzikale optredens en voordrachten van gedichten en teksten. Wil je meedoen? Kaarten kosten €15. Zijn verkrijgbaar via de VVV van Jouweren of bij de Primera in Jouweren.
0: Zaterdag dan vindt in Lemmer de 8 van Langweer plaats. Dat is een hardloopevenement met verschillende afstanden voor jong en oud. Deelnemers die kunnen kiezen uit 4 of 8 mijl. En voor kinderen tot en met 13 jaar is er de Kids Run. En daar zijn de afstanden 400, 600 en 800 meter. De route die loopt door het dorp en langs het omliggende landschap. Het programma dat begint in de vroege avond met de jeugdwedstrijden. Daarna komen de langere afstanden voor de volwassenen. Inschrijven, dat kan nu nog. Moet je er wel snel bij zijn. Dat is 8vanlangweer.nl. En 8 moet je dan als getalletje intypen. 8vanlangweer.nl. Voorinschrijven is nog mogelijk tot en met dinsdag. Dan is het gebeurd.
1: In Stavoren wordt zaterdag 6 juni een garagesale georganiseerd, waarbij inwoners tweedehands goederen kunnen verkopen van hun eigen erf of garage. De verkoop die vindt plaats van 10 tot 4. Deelnemende adressen die kun je herkennen aan vlaggen die buiten hangen.
0: En in Oranjewoud, daar wordt deze zondag de Slootjesdag van de IVN georganiseerd. Daarbij kunnen bezoekers kennis maken met het leven in en rond het water. De activiteit die vindt plaats tussen 10 en 2 uur. Kinderen en volwassenen die kunnen dan met schepnetten op zoek naar waterdiertjes. En er zijn natuurgidsen aanwezig om te helpen bij het herkennen van die gevonden soorten. Hiervoor worden onder meer looppotjes, waterbakken en zoekkaarten gebruikt. De activiteit vindt plaats nabij de Oranje Nassaulaan. Er is een parkeergelegenheid bij Museum Belvedere. Aanmelden is niet nodig. Je kan daar gewoon gedurende de hele dag langskomen. Gaan we richting 9:30 alweer, hè?
1: Gaat snel.
0: Ongekend.
1: Zometeen het weerbericht maar even. Kijk, het wordt wisselvallig.
0: En dit is de muziek van Gwen Stefani en Aiken Sweet Escape.

0: Arnus Ballenburg met Roxette. En dat was The Look. Dan gaan we naar het weerbericht.
1: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Dat bedoel ik, krijgen van Erik de Boer.
2: Hoi. Maandagochtend is het eerst droog en zonnig. In de loop van de ochtend ontstaan stapwolken en aan het einde van de ochtend stijgt de kans op een bui. Maandagmiddag wordt het 21 tot 23 graden. Het is wisselend bewolkt en bij ons in het noorden is er weinig wind, terwijl in het zuiden en westen een matige westenwind opsteekt. In het binnenland komt lokaal een bui voor, maar op de meeste plaatsen is het verder droog. Maandagavond is het droog, regionaal nog een tijdje zonnig. Om 9 uur dan is het nog altijd 18 graden. Later in de avond en de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en aan het einde van de nacht stijgt de buikans. Het minimumtemperatuur ligt nog steeds rond de 15 graden. Op dinsdag trekken buien over het land en vooral in de middag is er kans op pittige exemplaren met onweer en veel regen. En tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het westen en 22 graden in het oosten van het land. Ook woensdag trekken buien over het land, maar deze buien zijn minder fel dan het buien van dinsdag. De zon die schijnt wat vaker en het wordt 18 tot 21 graden. De wind die is matig tot vrij krachtig en waait uit het zuidwesten. En dan donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met zonnige momenten afgewisseld door buien. Daarbij kan het vooral donderdag landinwaarts weer tot onweer komen. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Zometeen gaan we naar Sailwise, die houdt een open dag. Toornhoes, die heeft een muziekfestival, die sluit ze af. Australisch duo Lulu en Mishika komen alleen maar leerlingen. Die brengen musical Peter Pan, kickbox event, Move to Change. Die kan het keer terug naar Ereveen. Daar gaan we het straks over hebben.
0: Een vol programma dus en de muziek is ook weer lekker. Mando Jao is dit, Dance with Somebody.

0: Break My Heart.
1: Dat is Dua Lipa, Break My Heart. En daarvoor Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Gaan we naar de evenementen voor de komende week. De digitale postduif is weer in de ronde gevlogen, hè?
2: Het is maar goed dat René Vroeger geen kikker is. René Frogger. Ja, de postduif die had er een hoop werk van. Dit zijn de ingestuurde berichten. Watersportorganisatie Sailwise die organiseert op zaterdag 6 juni een open dag bij watersportaccommodatie Het Zeelhoes in Elahuizen. Deze dag duurt van 12 tot 5 en staat in het teken van toegankelijke watersport. Het centrum richt zich op mensen met een beperking en biedt aangepaste faciliteiten, waaronder rolstoel toegankelijke zeilboten. Tijdens de open dag kunnen bezoekers een gratis vaartocht maken met een van deze boten en daarna zijn de groepsaccommodatie en vakantiewoningen te bezichtigen. Medewerkers, vrijwilligers en deelnemers die zijn aanwezig om informatie te geven over de mogelijkheden die Sailwise aanbiedt. En ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd die laten zien hoe watersport toegankelijk kan worden gemaakt voor een bredere doelgroep. Dan, zaterdagmiddag 6 juni wordt in de Brede School in het Joure Toornhoes muziekfestival gehouden. Het festival die vormt de afsluiting van het culturele seizoen en duurt van 1 tot 5. Tijdens het evenement verzorgen leerlingen en optredens op het gebied van muziek en dans. Het programma dat biedt bijdrage in ensembles, popschoolbands en dansgroepen allemaal aan. En ook vindt er een instrumentenmarkt plaats waar bezoekers verschillende instrumenten kunnen gaan uitproberen. Variërend van viool en cello tot slagwerk en blaasinstrumenten. De opening wordt verzorgd door de Muziekmeids Junior 2026. Waarna het festival wordt afgesloten met een gezamenlijke eindact. De toegang die is gratis.
1: Het Australische muziekduo Lulu en Miska die treedt op zaterdag 6 juni op in het Papagenohuis in Lemmer. Het concert begint 's avonds om 8 uur. Bezoekers die zijn welkom vanaf 19:30. Het duo staat bekend om hun combinatie van zang, mantras en meditatieve muziek. Tijdens het optreden ligt de nadruk op samenzang en verstilling. Lulu en Miska die treden internationaal en op en brengen invloeden uit verschillende culturen samen in de muziek. Het concert vindt plaats in Papagenohuis. Bezoekers die wordt aangeraden om zelf even een kussen of een stoeltje mee te nemen voor extra comfort tijdens het optreden. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop die gaat trouwens naar een project voor kinderen in India. En die kaartverkoop vind je op de website papagenohuisfriesland.nl/agenda.
2: Theater en musical of musical school Los die presenteert in het weekend van 6 en 7 juni de musical Peter Pan in Theater de Hegevon in Lemmer. De voorstelling die wordt gespeeld door kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De première die vindt plaats op zaterdag 6 juni. Zaal opent om 7 uur. En de voorstelling die is van 19:30 tot 20:30. En zondag 7 juni volgt een matinee-voorstelling met de opening van de zaal om 14:30. En een voorstelling om 3 tot 4 uur. De musical die vertelt het verhaal van Peter Pan en zijn avontuur in Nooitgedagland. Met thema's als vriendschap en moed. Kaarten zijn verkrijgbaar via de theater. Via de website van het Toornhoes, ja.
1: En in Sportstad Heerenveen daar wordt zaterdag 6 juni de tweede editie van het kickbox-evenement Move to Change georganiseerd door Kicksport uit Oude Haske. Het evenement volgt op een eerdere editie. Het programma dat begint om 2 uur met de opening van de zaal. En dan om 3 uur is het dagprogramma wat dan gaat beginnen. S'avonds vanaf 7 uur dan vindt het hoofdprogramma plaats. En de laatste wedstrijd die staat gepland rond 22:30. Tijdens het evenement nemen jeugd, recreanten en bedrijventeams het tegen elkaar op in de ring. En de opbrengst die is bestemd voor het Prinses Maxima Foundation. De organisatie die verwacht tussen de 600 en 800 bezoekers.
2: Ja, heb je nou zelf tips voor de agenda? Dan moet je op de postduif even raadplegen op info.

apenstaartje@radiospannenburg.nl. Gaan we ons opmaken voor het leukste kwartier van de Nederlandse radio, met zometeen de uitsmijter en het bonusmateriaal. Wat het is, dat hoor je naar Kim Wilde. Dit is You Came.

0: Love. We gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
1: Ja, heb je zo, zelf tip voor dit programma? Dan kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme...
2: Schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je tot 4 weken de data terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends op Radio Spannenburg. Oh, download onze app.
0: Ja, hij is nog steeds gratis.
1: www.spannenburg.nl/app.
0: Is hij ook na 10 uur nog gratis?
1: Ja, ook na 12 uur zelfs. En de volgende week is hij ook nog gewoon gratis. Dus je kan het blijven proberen.
0: En je kan ook appen met ons, hè?
1: Ja, download de app.
0: Ja, dan kun je lekker appen.
1: Ja, download de app. Ja.
0: Dat gezegd de app hebben dan. Na 10 uur hebben we lekkere muziek van Spannenburg. En allereen dus om dat te blijven luisteren. In ieder geval hebben wij nog de uitsmijter en bonusmateriaal. Bonusmateriaal is uit Duitsland altijd, hè? Altijd uit Duitsland.
1: Altijd uit Duitsland. Ook daar download de app.
0: Ook daar download app. Wat hebben we uitgezocht? Oh ja, Imca Marina.
1: Ja, een beetje zomers dacht ik. Imca Marina met FIFA España.
0: Nou, wat een fantastisch zijn. De mensen maken er een mooie week van.
1: En download de app.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

lêste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boeteland. Het is Ian Oeren.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio. Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets... en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.